0: Hey, brother, wat is het?
1: Nou, zijn we daar het halvee fan, maar mijn ouders waren gans alle. Ik weet niet waarom dat bij mij allemaal zo moet zijn. Ik doe je dingen kraks als alle anderen.
0: Oh, wat is dat dan?
1: Nou, want het geld is alle as, dan doe ik boren. Dat stuur later en vele andere luiden dat ook. En daar wil ik niet komen, dan gebruik ik plus de creditcard.
0: Dat krijg ik in trouble.
1: Wat is de trouble? Ik wil niemals kennen onder boren.
0: Dan hoor ik me onder dit.